0: more the approach should be more transparent to the people.
1: En in Frankrijk is een politieagent om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Twee andere agenten raakten bij het incident gewond. Het ging om een politiehelikopter die was ingezet bij een zoekactie naar een vermiste tiener. De slachtoffers zaten in het toestel. Waarom het is gecrashed is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
3: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op 4.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius. Knaldi!
3: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er 2 tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: En in Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan gezegd dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Die werden de voorbije dag georganiseerd. Pashinyan claimde vannacht de overwinning tijdens een persconferentie. Volgens de eerste resultaten zou de partij van Pashinyan 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karpatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid voeren en ook opnieuw toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Radio 2.

0: 2. Relax.
1: Als je mijn gedachten heeft...

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Excellent.
2: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Score op excellent.be.
3: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
7: Pearl.
3: Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd in het westen en het centrum van Iran. Onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran werden explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen na de Iraanse raketaanval op het noorden van Israël gisteravond. De eerste sinds het begin van het staakt-het-vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Die raketaanval was ook weer een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De vergeldingsaanvallen blijven elkaar dus opvolgen. De Amerikaanse president Trump had Israël gisteravond nochtans opgeroepen om er geen meer uit te voeren op Iran. Maar die oproep is dus niet opgevolgd. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren. En ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust kregen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. En de Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt kort na de Witte Mars die gisteren werd georganiseerd voor de 11-jarige Liana. Zij werd donderdag dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte in de zaak ook wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Een eerste klacht tegen hem werd zonder gevolg geclasseerd. De Franse minister van Justitie heeft intussen alle excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kessie, Kendo, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval uitvoerde op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaans president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanval, maar daar heeft Israël dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord staakt het vuren kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
0: In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden gered worden door een vissersboot die in de buurt was. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Eerst bewolkt weer, later ook kans op regen, mogelijk ook onweer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Radio 2.

0: 2, relax.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
8: Pearl.
7: Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn er explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsacties nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aangevallen heeft als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanval, maar daar heeft het land dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig.
0: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm afgekondigd. Over mogelijke schade of slachtoffers is er nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid heeft zo net wel gemeld dat er tenminste 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de ombudsdienst ontvangt gaan over dat onderwerp. In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren er in totaal 1262 klachten. Federaal ombudsman David Balen legt uit.
2: Die klachten gaan vooral over lange wachttijden, lange behandeltermijnen, maar ook over gebrekkige informatie, moeilijke toegankelijkheid van diplomatieke posten bijvoorbeeld, onduidelijke communicatie en beslissingen die onvoldoende gemotiveerd zijn. Maar we zien ook in de klachten dat er te weinig rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie en de grondrechten van burgers. Dus dat zijn voornamelijk de klachten die wij over de jaren heen blijven ontvangen. En ondertussen gaat dat over een groot aantal.
0: De jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers met een leeftijd tot en met 17 jaar, zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 en de penaltyreeks eindigde op 4-3 in het voordeel van Italië. Preben Blondeel, verdediger van de Jonge Duivels, is ondanks de nederlaag toch trots op zijn ploeg.
3: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
0: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. Het weer, de dag start droog met wat wolken vanaf de namiddag. Periode van regen en buien, maxima tot 23 graden vandaag. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week blijft het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
2: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Goh, maar wat?
8: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
10: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft opnieuw militaire doelwitten aangevallen in Iran na de eerste Iraanse aanval in 2 maanden. De federale ombudsman krijgt steeds meer klachten over de werking van de Belgische migratiediensten en de jonge Rode Duivels verliezen de EK-finale van Italië. Goedemorgen. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran opnieuw opgeleid. Het Israëlische leger heeft vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, nadat Iran gisteravond een aanval op Israël had uitgevoerd. Ja, Gunter Joosen, wat is daar allemaal gebeurd?
1: Ja, Israël heeft vanmorgen raketaanvallen uitgevoerd op het centrum in het westen van Iran. In de hoofdstad Teheran zijn verschillende explosies gemeld. En die aanvallen zijn volgens Israël een vergelding voor een raketaanval van Iran op Israël gisteren. Dat was de eerste Iraanse raketaanval op Israël sinds het staakt het vuur dat in april is afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël viseerde het daarbij Iran-bondgenoot Hezbollah. En zo net meldt Israël dat er een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht wordt, nadat eerder vanmorgen ook al een raket vanuit Jemen opgemerkt was. En die was afgevuurd door de Houthi-rebellen, ook nog een bondgenoot van Iran.
0: Dankjewel voor het recente overzicht, Gunter. Jens Fransen, Midden-Oosten-expert van onze buitenlandredactie hier. Jens, waarom vuurde Iran zomaar na 2 maanden plots weer raketten af op Iran?
2: Wel, Iran wil zo de impasse van de onderhandelingen doorbreken. Al wekenlang is het wel, dan weer niet, dan weer wel een akkoord volgens de Amerikaanse president Trump. Maar Iran was het daar eigenlijk helemaal niet mee eens. En Iran geeft nu een duidelijk signaal aan de VS en Israël. Ook na 3 maanden bombardementen durven we nog en kunnen we nog steeds raketten afvuren naar Israël. Met andere woorden, zegt Iran, wil je vrede, wil je een bestand, neem ons dan serieus en ga dan in op onze eisen. Het drijft, kortom, de prijs van de onderhandelingen op.
0: Oké, Jens, dankjewel. Er moet een directe dialoog komen tussen Oekraïne en Rusland. Dat hebben de Duitse bondskanselier Merz, de Franse president Macron en de Britse premier Starmer gezegd na overleg met de Oekraïnse president Zelensky in Londen. Macron, Merz en Starmer hebben nu een 5-puntenplan gepubliceerd. Daarin vragen ze onder meer een onmiddellijke wapenstilstand en ook dat de Russische tegoeden geblokkeerd zullen blijven tot het einde van de oorlog en tot Rusland Oekraïne vergoed heeft voor alle geleden schade. Intussen zijn bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio op de berichten-app Telegram. Verschillende gebouwen en auto's zouden ook beschadigd zijn. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar België komen of die hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de federale ombudsdienst ontvangt gaan daarover. In 2023 ging het om ruim 36%, vorig jaar om 44%. Toen waren er 1262 klachten. Federaal ombudsman David Balen probeert de stijging te verklaren.
3: Uit de klachten merken wij dat het vooral gaat om een complexe wetgeving, regelgeving, dus dat zal ook wel een rol spelen. Wij krijgen signalen uit administraties dat er toch wel een grote werklast, werkdruk is, met veel druk op het personeel ook. En het heeft natuurlijk ook te maken met de verhoogde toestroom aan aanvragen voor visa, voor verblijfsvergunningen.
0: Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere gemeenten tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is met voorsprong de meest populaire dag om te trouwen. Maar woon je in Gent, dan betaal je daar €333 voor, terwijl in buurgemeente Sint Maartens-Lathem het gratis is. Gemeenten zijn daar helemaal vrij in, maar ze kunnen ook niet te ver gaan, zegt professor bestuurskunde aan de UGent, Bram Verschuren.
4: Dat komt voornamelijk omdat gemeenten wat we noemen fiscaal autonoom zijn. Dus zij kunnen dus zelf voor dienstverlening die zij aan de burger leveren, een stuk de kostprijs gaan bepalen. Dus het is nu ook niet zo dat we lokale bestuurhuizen die disproportionele bedragen gaan vragen voor bepaalde dienstverlening, want die zouden worden teruggefloten door de Vlaamse regering.
0: 1 op de 3 gemeenten verhoogde dit jaar haar tarieven. De Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt na de dood van de 11-jarige Liana. Die zaak veroorzaakte heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte ook wordt genoemd in verschillende andere zedenzaken, zonder dat hij ooit vervolgd werd. De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Kayapatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen is er al jarenlang spanning. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn nu al 4 doden en 200 gewonden geteld. De Filipijnse president laat intussen weten dat alle overheidsdiensten werden ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers. Tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk en de penaltyreeks eindigde dan op 4-3 in het voordeel van Italië. De bondscoach van de Belgische U17, ex-voetballer Sven Vermand, is trots op zijn ploeg.
5: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides.
0: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cavoli in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
6: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cavoli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: Het weer dan ook. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wordt het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat was de opener van het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. En daarmee lijkt het geweld in het Midden-Oosten weer op te laaien. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
5: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft opnieuw militaire doelwitten aangevallen in Iran na de eerste Iraanse aanval in 2 maanden. De federale ombudsman krijgt steeds meer klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. De jonge rode duivels verliezen de EK-finale van Italië. Goedemorgen. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran dus opnieuw opgeleid. Iran en Israël bestoken elkaar met raketten. Gunter Joos, je volgt het al de hele ochtend. Wat is er allemaal aan het gebeuren?
1: Ja, een klein uur geleden heeft Iran een nieuw salvo raketten op Israël afgevuurd. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. De raketten waren onder andere gericht op 2 militaire basissen in Israël. En in Jeruzalem zijn er zeker 8 ontploffingen gehoord. Iran was gisteravond begonnen met nieuwe aanvallen op Israël, de eerste sinds het staakt het vuren in april werd afgesproken. Voor Iran was dat een vergelding voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Israël zegt dat het daar Iran-bondgenoot Hezbollah viseert. Israël reageerde vannacht op de Iraanse aanvallen met verschillende raketten op het westen en het centrum van Iran en daarbij zou een petrochemische fabriek geraakt zijn. De Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas zegt intussen dat het Midden-Oosten geen nood heeft aan escalatie en dat er opnieuw gepraat moet worden.
0: Dankjewel voor het overzicht, Gunter. Jens Fransen ook aan de lijn, Midden-Oosten-expert op onze buitenlandredactie. Jens, ja, waarom vuurt Iran nu na 2 maanden plots weer raketten af op Israël?
2: Iran weet natuurlijk dat dat militair gezien niet zo'n groot verschil gaat uitmaken. Want Iran weet ook dat Israël sterke luchtafweer heeft en die raketten uit de lucht haalt. Wat doet Iran dan wel? Een duidelijk politiek signaal geven. Wat zegt het? Het wil de impasse doorbreken. Al wekenlang zegt de Amerikaanse president Trump, er gaat een akkoord zijn, er is morgen een akkoord, overmorgen komt er een bestand. Iran zegt nee, wij zijn het daar niet mee eens. En het geeft een signaal, kijk, ook na 3 maanden bombarderen, durven wij nog terugslaan en kunnen wij nog terugslaan met de raketten. Met andere woorden, wil je vrede? President Trump, wil je een bestand in die straat van Hormuz? Luister dan naar ons. Met andere woorden, 1. Het doorbreekt de impasse. En 2. Het drijft de prijs van de onderhandelingen op.
0: Ja, maar waarom dan precies nu, Jens?
2: De voorbije week zat er al een zeer flinke haar in de boter tussen de bondgenoten Israël en de Verenigde Staten. Waarom? Ja, Israël was bezig met een oorlogscampagne in buurland Libanon. Tegen een bondgenoot van Iran. En dat is belangrijk voor Iran. Iran heeft altijd gezegd, komt er een akkoord, dan moet dat worden meegenomen. Door nu zelf aan te vallen, escaleert het dat conflict en dwingt het eigenlijk Israël om terug te slaan. Maar daarmee weet het ook dat ja, die Israëlische premier Netanyahu dan nog maar eens een zeer kwade telefoon zal krijgen opnieuw vanuit Washington van Trump. En 2, ook pijnlijk voorbij weekend bleek dat Israël Amerikaanse toponderhandelaars bespioneerd heeft, onder vrienden dus. Met andere woorden, Iran escaleert omdat weet dat Israël vandaag de dag eigenlijk alleen maar kan verliezen. Hoogspel van Teheran dus.
0: Oké, Jens, dankjewel. Bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn nu al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio. Verschillende gebouwen en auto's zijn beschadigd. De aanval vond plaats enkele uren na overleg in Londen tussen de Oekraïnse president Zelensky en de leiders van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zij roepen op tot vredesonderhandelingen en benadrukken de nood aan meer luchtafweer voor Oekraïne. Van alle klachten die de federale ombudsman krijgt, gaat het grootste deel over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat dan om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. Federaal ombudsman David Balen.
3: Dus dan gaat het meer bepaald om buitenlanders die hun tijdelijke verblijfstitel willen vernieuwen, zoals bijvoorbeeld studenten uit derde landen en personen die een verblijfstitel om humanitaire redenen verkregen hebben bijvoorbeeld. Dus die mensen moeten weken of maanden wachten op een beslissing. En omdat die tijdige vernieuwing van een verblijfstitel uitblijft, kunnen zij wel geconfronteerd worden met bijvoorbeeld het verlies van een job. Er zijn bijvoorbeeld weinig werkgevers en verhuurders die geneigd zijn een contract te geven. Het wordt ook moeilijk om te reizen of om zich online te identificeren.
0: In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren er 1262 klachten. Na het uit de hand gelopen protest vorige week in Brussel van leerkrachten en scholieren uit het Franstalig onderwijs, roepen actievoerders vanmiddag op om opnieuw op straat te komen. Deze keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens dat protest. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in. Er is een intern onderzoek geopend naar mogelijk wangedrag. Michel Govaerts, korpschef van de politiezone Brussel, hoofdstad Elsene.
4: Die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de relschoppers zich mengen tussen de jongeren. Dat sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de relschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongeren die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
0: In Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen gewonnen met 49,81% van de stemmen, dat zegt het kiescomité. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapatjan, behaalde ruim 23%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn nu al 8 doden en 200 gewonden geteld. De Filipijnse president laat weten dat alle overheidsdiensten intussen zijn ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De jonge rode duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde dan op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge duivels, is ondanks de nederlaag trots op zijn ploeg.
5: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
0: En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennis-toernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Een verslag van Jill Meulemans.
6: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: Het weer, de dag start droog met wat wolken. Vanaf de middag periode van regen en buien, maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en fris ook. Niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wordt het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zat vooraan in het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. En een klein uur geleden heeft Iran ook laten weten dat er een nieuw salvo raketten is afgevuurd op Israël. Daarmee lijkt het geweld in het Midden-Oosten met andere woorden weer op te laaien. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Luistert naar Radio 2 Relax.
8: Radio 2 Relax.
9: Ontspannen met de beste.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: Radio 2. 2, 3.

PWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
9: Radio 2 Relax.
10: Ontspannen met de beste muziek.
9: VRT Radio 2.
11: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Na het geëscaleerde protest van vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders nu op om vanmiddag opnieuw op straat te komen. Maar wel om te protesteren tegen de acties van de politie tijdens dat protest. De politie gebruikte onder meer het waterkanon en traangas. Er is een intern onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag, zegt Michel Govaerts van de politiezone Brussel hoofdstad Elsene.
12: Die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de railschoppers zich mengen tussen de jongeren, sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de railschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongeren die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
11: Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is de populairste dag om te trouwen en 1 op de 3 gemeenten heeft de prijs dit jaar verhoogd. In Ieper bijvoorbeeld was het vorig jaar nog gratis, nu kost trouwen op zaterdag €50, zegt Schepen van Burgerlijke Zaken Emily Talpen.
13: We hebben een vergelijking gemaakt eigenlijk met andere steden en gemeenten en vastgesteld dat we rekenen een kostprijs aan, ook voor rijbewijs, voor identiteitskaarten. En de €50 die we nu eigenlijk opleggen, dat is een hele billijke vergoeding, vinden wij, om het burgerlijk huwelijk en alle voorbereidend werk en administratie die daarbij komt kijken, om dat eigenlijk toch een klein beetje ergens te kunnen aanrekenen.
11: Hoe het in jouw gemeente zit met de prijzen voor een huwelijk, kan je checken in de app van VRT Nieuws. Bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Verschillende gebouwen en auto's zijn beschadigd. De aanval kwam er na een overleg in Londen tussen de Oekraïnse president Zelensky en de leiders van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ze roepen op tot vredesonderhandelingen en zeggen dat er meer luchtafweer nodig is voor Oekraïne. En op de Filipijnen zijn nu al zeker 12 doden en 200 gewonden gevallen na een aardbeving met een kracht van 7,8. Verschillende gebouwen zijn ingestort en enkele scholen, ziekenhuizen en wegen zijn zwaar beschadigd. De Filipijnen, Maleisië en Indonesië hadden een tsunami-waarschuwing uitgestuurd, maar ondertussen zou het gevaar grotendeels voorbij zijn. Droog vanmorgen nog met wolken, vanaf de middagperiode met regen en buien en temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met kans op onweer, niet warmer dan 17 graden dan. En de rest van de week blijft wisselvallig en fris met af en toe een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of course.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Na het geëscaleerde protest van vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders op om vanmiddag opnieuw op straat te komen. Nu om te protesteren tegen de acties van de politie tijdens dat protest. De politie gebruikte onder meer het waterkanon en traangas en er is een intern onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag. De korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene, Michel Govaerts, ziet ook hoe de politie vaker te maken krijgt met jongere criminelen.
1: We hebben een 30-tal gerechtelijke aanhoudingen, waaronder, spijtig genoeg, een 13-jarige jongen met een bidon met benzine. We hebben een 100-tal administratieve mensen opgepakt, waaronder een aantal minderjarigen, en daar contacteren wij de ouders. En dan hebben wij nog een 400-tal jongeren geïdentificeerd, waar wij de komende dagen zullen contact nemen met de ouders om hem toch te informeren dat hun jongeren zich tussen herrieschoppers bevonden.
0: Een derde van alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel vraagt dit jaar meer geld om er te trouwen voor de wet dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Vaak is het een stijging van zo'n €50, maar er zijn ook gemeenten zoals Merchtem en Horebeke die er €150 of meer bij doen. Nathalie De Bast van de Vereniging van Steden en Gemeenten legt uit hoe dat komt.
2: Gemeenten die staan natuurlijk voor grote uitdagingen. Ze hebben de voorbije jaren ook met stijging van personeelskosten te maken gehad door toenemende indexeringen. Er zijn ook de opeenvolgende crisissen geweest. En daarbij komt ook dat de meerjarenplannen opnieuw zijn opgemaakt. En dat is altijd een gelegenheid voor lokale besturen om tarieven te herbekijken.
0: Hoeveel het kost in jouw gemeente om te trouwen, kun je vinden in de app van VRT Nieuws. De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hool in Koningshoekt. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Van Hool ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren hun werk. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare. En dat is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
3: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
0: En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor verhoor. De voorbije weken kwamen er meer en meer getuigenissen over seksueel geweld dat hij gepleegd heeft. En een tiental vrouwen heeft al een klacht tegen hem ingediend. Een van hen is een Belgische die zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de Franstalige omroep RTBF door hem is aangevallen. De nieuwe tournee van Patrick Bruel is voor het grootste deel afgelast en een theaterstuk waarin hij meespeelde is stopgezet. Het weer is meestal droog met wolken, vanaf de middag regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, niet warmer dan 17 graden. En de rest van de week blijft wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Knaldi!
5: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op 40.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Radio 2, relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.
4: VRT Radio 2.
6: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn 1500 varkens gestorven in een stalbrand. Het vuur is intussen onder controle. De brandweer blust wel nog na en probeert de andere varkens in veiligheid te brengen, zegt burgemeester Peter Reekmans.
7: Gelukkig heeft de stal twee compartimenten. Eén compartiment met 1500 varkens en een ander compartiment met nog eens 1500 varkens. Eén compartiment is volledig verloren door de brand en door de rookontwikkeling. Dus er zijn sowieso 1500 varkens overleden. En dan zijn er nog 1500 varkens die men nu probeert te redden. Die redding wordt nu opgezet. Er zijn meerdere camions onderweg voor die weg te voeren. Want ja, je verplaatst niet zomaar ineens 1500 varkens natuurlijk. Als je weet op één vrachtwagen 200 varkens kunnen.
6: De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hool in Koningshoekt. Van Hool ging 2 jaar geleden failliet. En 2400 mensen verloren hun werk. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare groot. En het is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
8: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er één kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
6: De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor verhoor. De voorbije weken kwamen er meer en meer getuigenissen over seksueel geweld dat hij pleegde. En een tiental vrouwen heeft al klachten ingediend tegen hem. Een van hen is een Belgische die zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de Franstalige omroep RTBF door hem is aangevallen. De nieuwe tournee van Patrick Bruel is voor het grootste deel afgelast en een theaterstuk waarin hij meespeelde is stopgezet. In het Midden-Oosten bestoken Iran en Israël opnieuw elkaar met raketten. Iran begon gisteravond met nieuwe aanvallen op Israël, de eerste sinds de gevechtspauze van april. Voor Iran zijn de aanvallen een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon. De Iraanse raketten zijn onder meer gericht op 2 militaire basissen in Israël. Inwoners van Jeruzalem reageren gelaten op de aanvallen, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
9: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. Ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
6: En NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Het is nog onduidelijk of het een Oekraïense of Russische drone zou zijn. In het verleden zijn er wel al Oekraïense drones per ongeluk boven Letland terechtgekomen. Het weer is meestal droog met wolken. Vanaf de namiddag regen en maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 40.

beesten staan al hier. En s'avonds als een man naar binnen gluurt en er is niemand in de buurt, ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze: Sjoeke, ik

content, dat denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mag ze is aan mij.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Buschauffeurs van de lijn krijgen tot 3 lichte verkeersovertredingen per jaar terugbetaald van hun werkgever. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt na enkele klachten van seksueel geweld. Chauffeurs van de lijn zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord dat in het nieuwsblad staat. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Bus- en tramchauffeurs moeten tienduizenden kilometers afleggen in soms complexe omstandigheden. Daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
1: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
0: De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt het een slecht idee dat de lijn boetes gaat terugbetalen. De lijn zou beter meer opleiding geven aan chauffeurs die in de fout gaan, zegt woordvoerder Roel de Kleen.
2: Ik denk dat het belastingsgeld beter gebruikt zou worden, inderdaad, voor het geven van lessen, bijsturing, zodoende dat die chauffeurs zich bewust worden van het gevaar dat ze creëren en op die manier hun gedrag bijsturen. En ik denk niet dat hun gedrag nu wordt bijgestuurd door het kwijtschelden van die boetes.
0: In Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn 1500 varkens gestorven in een zware stalbrand. Het vuur is intussen onder controle, de brandweer blust wel nog na en probeert de andere varkens die er nog zijn in veiligheid te brengen, zegt burgemeester Peter Reekmans.
3: Gelukkig heeft de stal 2 compartimenten. 1 compartiment met 1500 varkens en een ander compartiment met nog eens 1500 varkens. Er zijn meerdere camions onderweg voor die weg te voeren. Want ja, je verplaatst niet zomaar ineens 1500 varkens natuurlijk, als je weet op 1 vrachtwagen 200 varkens kunnen.
0: De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel, bekend van hits zoals Casser la Voix, opgepakt. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem ingediend zijn over verkrachting en seksueel geweld. En ook een Belgische vrouw zegt dat ze in 2010 door hem seksueel is aangevallen. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
4: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
0: De Amerikaanse president Trump vraagt via sociale media dat Iran en Israël ophouden met elkaar aan te vallen. Iran startte gisteravond nieuwe aanvallen op Israël, de eerste sinds de gevechtspauze van april, als vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon. De Iraanse raketten waren onder meer gericht op 2 militaire basissen in Israël. Inwoners van Jeruzalem reageren gelaten, zegt correspondent Lennart Swolfs, die er is.
5: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. Ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
0: Israël reageerde ook al met zeker 3 vergeldingsaanvallen op Iran. En de Rode Duivels vertrekken straks naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2 uur vanmiddag vertrekt hun vliegtuig van op de luchthaven van Zaventem naar Seattle. In het noordwesten van de VS is dat. Goed voor een vlucht van ruim 12 uur. Volgende week maandag beginnen de Rode Duivels in Seattle aan hun WK. Egypte is dan de eerste tegenstander. Het blijft bewolkt deze namiddag met vanaf het westen buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, nadien opnieuw wisselvallig met buien en nog 18 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en toch vrij fris voor de tijd van het jaar. Dit nieuws begon bij de lijn. Buschauffeurs zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord. De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt dat een slecht idee. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Kissie, Kendo. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Radio
2: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Radio 2
4: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Knaldi!
5: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
6: VRT Radio 2.
8: Eén uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Buschauffeurs van de lijn krijgen tot 3 lichte verkeersovertredingen per jaar terugbetaald van hun werkgever. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt na enkele klachten van seksueel geweld. Chauffeurs van de lijn zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord dat in het nieuwsblad staat. Bus- en tramchauffeurs moeten tienduizenden kilometers afleggen in soms complexe omstandigheden. Daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
9: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
8: Volgens verkeersinstituut Vias is het terugbetalen van verkeersboetes een slecht signaal. Boetes dienen om het gedrag van mensen die in de fout gaan te veranderen, zegt Stef Willems daarover.
10: Het kan niet de bedoeling zijn dat bepaalde snelheidsovertredingen tot zelfs 10 km per uur meer dan de maximaal toegelaten snelheid, dat die terugbetaald zouden worden. Dat is, denken wij, niet het beste signaal dat je kan geven. Uiteraard kan het altijd eens gebeuren dat je per ongeluk een overtreding begaat, maar dat geldt evenzeer voor alle andere weggebruikers. Dus wij menen dat degene die de overtreding begaat, dat nog altijd het meest faire systeem is dat hij ook de overtreding betaalt.
8: Een man van 52 is veroordeeld tot een rijverbod van 3 jaar en hij moet ook 1 jaar een enkelband dragen voor een dodelijk ongeval in Deurne 2 jaar geleden. Na de voetbalmatch Antwerp-Beerschot reed hij dronken een voetganger dood. Zijn snelheid was op dat moment minstens 170 km per uur. Door een maagverkleining had hij ook last van dumping, waarbij de maag zich te snel leegt en je bewusteloos kan geraken, zegt zijn advocaat Chris Luiks.
11: De rechtbank heeft gezegd, wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen. En dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buiten Westen was.
8: De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel, bekend van hits zoals Cassé la Voix, opgepakt. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem ingediend zijn over verkrachting en seksueel geweld. Ook een Belgische vrouw zegt dat ze in 2010 door hem seksueel is aangevallen. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
12: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
8: De Amerikaanse president Trump vraagt via sociale media aan Iran en Israël om te stoppen met elkaar aan te vallen. Jens Franse, Iran en Israël blijven elkaar bestoken, ook al wil Trump dat ze stoppen.
13: Stop shooting, zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Maar als hij al gehoord wordt, dan wordt er in elk geval in het Midden-Oosten niet geluisterd. Want ook Iran heeft deze ochtend weer ballistische raketten afgevuurd, zeker al vanuit 8 verschillende locaties. En dat wijst erop dat het land echt wel nog raketten achter de hand heeft gehouden. Israël slaat intussen zelf ook verder terug en zegt dat het dat alleen doet zonder hulp van de Verenigde Staten. Vanmorgen dus opnieuw berichten en beelden, onder meer vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran, waar je rookpluimen ziet, maar ook vanuit een aantal andere grote steden, zoals Isfahan bijvoorbeeld. Meegeven nog, zo net heeft de Amerikaanse president Trump op sociale media gezegd dat er, volgens hem, gewerkt zou worden aan een staakt het vuren tussen Israël en Iran.
8: En de Rode Duivels vertrekken straks naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2 uur vanmiddag vertrekt een vliegtuig van op de luchthaven van Zaventem naar Seattle in het noordwesten van de VS. Goed voor een vlucht van ruim 12 uur. Volgende week maandag beginnen de Duivels dan aan hun WK. Egypte is dan de eerste tegenstander. Het blijft bewolkt deze namiddag met vanaf het westen buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met ook opklaringen. Nadien opnieuw wisselvallig met buien bij nog 18 graden. Dit nieuws begon bij de lijn. Buschauffeurs zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord. Verkeersinstituut Vias vindt dat een fout signaal. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers...

0: Je luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi!
1: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
6: VRT Radio 2.
8: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Chauffeurs van de lijn zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. De nieuwe regels vervangen de provinciale regelingen die niet overal streng waren. De vakbonden zijn tevreden met de afgesproken maatregelen, zegt Stan Reusen van de Socialistische Vakbond.
9: Ja, als je een hele dag in een stad rondrijdt of in een gemeente of op een gebied dat je niet zo goed kent, ja, dan kan het wel eens zijn dat je inderdaad een kleine vergetelheid, 37 per uur rijdt, je wordt dan geflitst. En dan vinden wij als vakorganisatie, omdat het over een vergetelheid gaat, dus niet een bewuste overtreding, dat inderdaad de werkgever, men gaat werken om geld te verdienen, dat toch de werkgever een tussenkomst doet in die boete.
8: Verkeersinstituut FIAS vindt het terugbetalen van verkeersboetes een verkeerd signaal. Iran zegt dat het voorlopig geen aanvallen meer uitvoert op Israël. Afgelopen nacht en ook nog vanmorgen gingen er nog raketten over en weer, ondanks een afgesproken gevechtspauze. En de Amerikaanse president Trump had aan beide landen ook gevraagd alle aanvallen onmiddellijk te stoppen. In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken. Het is de eerste keer dat een paus dat doet. De paus, die 6 dagen in Spanje is, sprak zich opnieuw sterk uit tegen de verdeeldheid binnen de samenleving en tegen de vele oorlogen in de wereld. Hij noemde de toenemende bewapening in Europa ook zorgwekkend. Volgens de paus moeten de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen altijd boven alles staan. En daarom is het volgens hem ook belangrijk om migranten respectvol te ontvangen en niet te discrimineren. Later deze week bezoekt paus Leo ook nog de Canarische eilanden, een belangrijke aankomstplek voor migranten in Europa. En de Rode Duivels zijn zo net op de luchthaven van Zaventem vertrokken naar Seattle in de Verenigde Staten. Daar zal België zijn basiskamp hebben tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Na 2 gewonnen oefenwedstrijden zijn de Duivels met veel vertrouwen op het vliegtuig gestapt, zegt aanvoerder Jori Lievert Tielemans.
10: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alleszins positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep. En dat is wel belangrijk.
8: De Duivels zullen 12 uur onderweg zijn naar de VS. Volgende week maandag beginnen ze eraan met de eerste wedstrijd tegen Egypte. Het is bewolkt met buien vanaf het westen bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met enkele mooie opklaringen. Daarna opnieuw wisselvallig met buien bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 2.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Knaldi!
3: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.

0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 25 uit Echtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor een verkrachting. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18 dat dronken was door 2 mannen in Brugge opgepikt. Eén van de 2 verkrachtte haar meermaals, de andere filmde alles. Persrechter Amelie van Bellegem legt uit wat er is beslist.
1: De man is schuldig aan verkrachting. Door haar kwetsbare toestand door alcohol kon zij geen toestemming geven met seksuele handelingen.
2: Dus de eerste beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur als bijzonder tijdsintensieve en voelbare sanctie en daarboven ook nog een geldboete van 1200 euro.
0: De man die de verkrachting filmde krijgt een werkstraf van 100 uur. In het Midden-Oosten is Israël gestopt met zijn aanvallen op Iran op verzoek van de Amerikaanse president Trump, zo wordt gezegd in Israëlische media. Iran had een uur geleden ook al gezegd te stoppen met de aanvallen op Israël als Israël Libanon niet meer aanvalt. En voorlopig lijkt er dus een einde te komen aan de aanvallen over en weer. 6 Belgische vrouwelijke topatleten die krijgen een straatplein of dreef met hun naam aan de Heizel in Brussel. Dat zijn Nafi Thiam, Lea Bayekula, Olivia Borlé, Hanna Marie, Kim Gevaert en Elodie Ouedraogo. Elodie Ouedraogo, Borlé, Marie en Gevaert vormden samen de 4x100 meter estafetteploeg die in 2008 in Peking goud haalde. Rolstoelatlete Bayekula is zowel wereld- als paralympische kampioene en Thiam behoort tot de absolute wereldtop in de zevenkamp. De stad Brussel wil zo vrouwelijke sporters extra in de kijker zetten. De nieuwe straatnamen komen in het toekomstige sportpark aan de Heizel dat tegen 2030 klaar moet zijn. En de Rode Duivels zijn vertrokken naar Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Na 2 gewonnen oefenwedstrijden zijn de Duivels met veel vertrouwen op het vliegtuig gestapt, zegt aanvoerder Jurie Tielemans.
3: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alleszins positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep. En dat is wel belangrijk.
0: De Duivels zijn 12 uur onderweg naar de VS. Een lange reis die in het teken staat van ontspanning.
3: Een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook. Dus een beetje van alles.
0: Volgende week maandag beginnen de Duivels aan hun WK tegen Egypte. Het is bewolkt met af en toe wat zon en er zijn ook buien op komst vanaf het westen bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met enkele mooie opklaringen. Daarna opnieuw wisselvallig weer met buien bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op 14 Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
9: Vier uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor een verkrachting. En hij moet ook een boete van 1200 euro betalen. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18 dat dronken was door 2 mannen in Brugge opgepikt. Een van de 2 verkrachtte haar meermaals, de andere filmde alles. De man die filmde krijgt een werkstraf van 100 uur. Trouwen is opnieuw populair. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is zelfs in lange tijd niet meer zo hoog geweest. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. In 2025 trouwden zo'n 32.200 koppels. Dat zijn er ruim 600 meer dan het jaar ervoor. En dat is het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Dat komt deels omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding opnieuw meer getrouwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
10: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na een echtscheiding als een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
9: Meer over ons onderzoek naar huwelijken kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Paus Leo roept de Spaanse bisschoppen op om te luisteren naar de slachtoffers van misbruik binnen de kerk en om hen ook een vorm van herstel aan te bieden. In Spanje kwam de omvang van het misbruik pas laat naar buiten na onderzoek van de media en een rapport van de Spaanse ombudsman. Er zouden in Spanje 100.000 slachtoffers zijn. De paus zou met enkele van hen gepraat hebben tijdens zijn... zou willen praten met enkele van hen tijdens zijn 6-daags bezoek aan Spanje, maar daar is wel nog geen bevestiging van. En de Rode Duivels zitten in het vliegtuig onderweg naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Ze gaan naar hun basiskamp in Seattle. Het is daar 9 uur vroeger dan hier bij ons en dat wordt wel even aanpassen, zei aanvoerder Jori Tielemans voor het vertrek.
11: De eerste paar dagen zullen wat moeilijker zijn om zich aan te passen en daarna hopelijk gaat dat heel natuurlijk wel meegaan. Iedereen is alles positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep. En dat is wel belangrijk.
9: De Rode Duivels landen rond 3 uur plaatselijke tijd in Seattle. Dan is het hier middernacht. En meteen na hun landing staat er al een training op het programma. Volgende week maandag spelen de Duivels dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het is bewolkt met af en toe wat zon en ook kans op een bui. Morgen start nog droog met enkele mooie opklaringen. Daarna opnieuw wisselvallig met buien bij nog 18 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en toch ook wel vrij fris voor de tijd van het jaar. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl. Dat kan tellen.
6: Spannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 4.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: BRT Radio 2.
2: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Opnieuw protesteren honderden mensen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De Vlaamse overheid wil overheidsdiensten opnieuw bereikbaarder maken en trouwen is opnieuw populairder. In Brussel zijn meer dan 500 betogers opnieuw samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie vorige week dat volgens de betogers buitensporig was. Dries Hieroeg, jij bent op dit moment voor het Justitiepaleis in Brussel. Wat zie je daar nu?
9: Wel, op het Poelaardplein zijn op dit moment, gok ik, tussen de 500 en de 1000 mensen. Hier verloopt alles rustig in principe. Ook geen politie in uniform, enkel in burger. En de verschillende groepen hier protesteren tegen die onderwijshervormingen, maar ook tegen wat zij disproportioneel geweld van de politie noemen. Opnieuw verschillende groepen. Een groot deel nu van die groep trekt opnieuw naar het Centraal Station. Daar waren daar straks wel wat relletjes, jongeren die daar steps in brand staken. We zagen ook dat heel wat mensen zijn opgepakt. Dus we moeten even afwachten hoe die groep daar precies naartoe gaat gaan en of alles rustig zal verlopen.
2: Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie is voor de rechter verschenen omdat hij regelmatig cocaïne kocht. Dat werd duidelijk tijdens het onderzoek naar een dealer. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten, net omdat de man hoofdinspecteur is bij de politie. De man zei dat hij spijt had en dat hij cocaïne gebruikte omdat hij het op persoonlijk vlak moeilijk had. Eind deze maand kent hij zijn straf. Het federaal parket heeft een minnelijke schikking gesloten met twee Marokkaanse banken met kantoren in ons land. De twee banken betalen samen meer dan 175 miljoen euro, zodat er geen proces komt. Het onderzoek ging onder meer over illegale bankactiviteiten. En er waren huiszoekingen in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek en ook in Borgerhout. Door de minnelijke schikking komt er dus geen rechtszaak en dus ook geen veroordeling voor de banken. Het federaal parket zegt dat het belang hecht aan financiële, economische en fiscale fraude en dat een schikking als voordeel heeft dat er een onmiddellijke en definitieve strafrechtelijke regeling is. De Vlaamse regering wil dat overheidsdiensten opnieuw beter bereikbaar worden via de telefoon of dat je er kan langsgaan aan een loket. Dat de overheid heeft daarover een nieuw dienstverleningscharter goedgekeurd. Wie een overheidsdienst wil contacteren, kan dat vaak alleen nog maar online doen. Maar daardoor kunnen veel mensen met hun vragen niet meer bij de overheid terecht, zegt minister van Bestuurszaken Hilde Krivits.
10: Veel mensen zijn bang om zaken via de computer te regelen en vragen of snakken eigenlijk echt naar fysiek contact of naar telefonische bereikbaarheid van de Vlaamse overheid. Een van de beste voorbeelden zijn de diensten van het groeipakket, dat is de voormalige kinderbijslag. Daar is er zelfs een nieuw fysiek loket geopend in Mechelen dit jaar. In alle provinciale hoofdsteden hebben ze ook een loket om mensen ook uit heel kwetsbare doelgroepen te bereiken.
2: Trouwen is ook opnieuw populair. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is zelfs een lange tijd niet meer zo hoog geweest. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. In 2025 trouwden zo'n 32.200 koppels en dat zijn er ruim 600 meer dan het jaar ervoor. En dat is ook het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Dat komt deels omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding opnieuw meer getrouwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
8: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na een echtscheiding als een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. Dat is een tweede reden. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
2: Meer over ons onderzoek naar huwelijken kan je vinden in de app van VRT Nieuws. In het Midden-Oosten bestoken Iran en Israël elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen beide landen. Voor Iran is een belangrijke voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in Libanon stopt. Volgens Iran zijn er bij de Israëlische bombardementen van de afgelopen uren zeker 15 gewonden gevallen. In Israël zouden er geen slachtoffers zijn. Een ex-rode duivel, Divock Origi, stopt met voetballen. Dat kondigt de 31-jarige aanvaller aan op zijn Instagram. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor België en hij scoorde 3 keer. En Origi maakte ook deel uit van de ploeg van de rode duivels die brons wonnen op het EK in 2016. Op dat EK maakte hij 2 invalbeurten. Op clubniveau speelde hij bij Liverpool en won hij onder andere de Champions League en de Engelse landstitel. Origi zat sinds december zonder club en had al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Vanavond is er nog kans op enkele buien, vooral in het oosten. Daarna droger bij temperaturen vannacht tussen de 8 en de 12 graden. Morgen start ook droog met enkele opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond plaatselijk een bui bij 18 graden. Dit nieuws begon in Brussel. Daar is opnieuw protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Meer dan 500 betogers zijn aanwezig en er zijn ook opnieuw elektrische steps in brand gestoken. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Kessie, Kenno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 4.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 Relax Live.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
9: Ook in mij?
8: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.

0: Zes uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Opnieuw komen meer dan 2000 betogers samen in Brussel om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. En de website MyPension geeft al wat meer duidelijkheid over wat de pensioenhervorming voor jou betekent. In Brussel protesteren 2500 betogers opnieuw tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie vorige week dat volgens de betogers buitensporig was. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Nu verloopt de betoging vrij rustig, al zijn er ook wel elektrische steps in brand gestoken. De woede over de besparingen in het onderwijs blijft dus groot. Sommige scholen in Wallonië zijn dicht, andere niet. Het beeld is echt heel wisselend, vertelt onze onderwijsexperte Brigitte Vermeers.
1: In de katholieke middelbare school Sainte-Croix in Hanuit in de provincie Luik wordt al bijna anderhalve maand geen les meer gegeven, vertelt deze vader van twee scholieren, 14 en 16 jaar oud.
2: Sinds 29 mei hebben wij bericht gekregen dat er geen examens plaatsvinden, maar mijn kinderen zitten eigenlijk al sinds 24 april, de start van de lentevakantie, thuis.
1: Volgens de vader is het onderwijscollectief Mars Attacks verantwoordelijk voor het blokkeren van de scholen. Het collectief verzet zich radicaal tegen de besparingen en zegt zelf zo'n 300 scholen in Brussel en Wallonië te vertegenwoordigen. Een heel ander beeld in de gemeentelijke Athénée Émile Bokstaal in het Brusselse Laken. Daar gaan de examens vanaf woensdag door zoals gepland. Vandaag en morgen zijn er herhalingslessen voor de leerlingen. In andere scholen blijft het dan weer bij prikacties en symbolisch verzet.
0: Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie is voor de rechter verschenen omdat hij regelmatig cocaïne kocht. Dat werd duidelijk tijdens het onderzoek naar een dealer. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten, net omdat die man hoofdinspecteur is bij de politie. De man zei dat hij spijt had en dat hij cocaïne gebruikt omdat hij het op persoonlijk vlak moeilijk heeft. Eind deze maand kent hij zijn straf. Het parket van Antwerpen is ook een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte en deed aangifte bij de politie en de lijn kreeg intussen ook al een klacht binnen. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. De wielrenner van 16 die gisteren tijdens een koers door de achteruit van een auto vloog, heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Het ongeluk gebeurde tijdens een wedstrijd in Borgloon in Limburg. Een auto raakte vast op het parcours en kon niet op tijd wegrijden. De jonge wielrenner kon hem in een afdaling niet meer ontwijken en reed tegen 70 km per uur tegen de auto. Het had erger kunnen aflopen, zegt Pieter van Schelvergem van de koersorganisatie.
3: Zijn aangezicht staat vol met schaafwonden van het glas en zo. En zijn schouder is ook geraakt. Maar al bij al stelt hij het goed. Mentaal is het wel een hele slag dat hem heeft. Want de politie zei ook, als hij op de auto, op de omlijsting was gereden, ja, dan had het misschien een dodelijke afloop kunnen zijn.
0: Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be bekijken wat de gevolgen kunnen zijn van de pensioenhervormingen van de federale regering. Op MyPension is een nieuwe pagina toegevoegd. Wat betekent de pensioenhervorming voor mij? Vertelt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
4: Momenteel vindt de burger daar nog geen antwoord voor zijn specifieke situatie, maar de komende weken en maanden gaan we dat stelselmatig aanvullen, zodat hij daar te weten kan komen wat is mijn vroegste pensioendatum, ga ik een malus hebben. Vandaag al lanceren we de pagina zodat de burger er gewoon aan kan worden en in de komende maanden gaan we die verder aanvullen. Het eerste wat we gaan lanceren is het antwoord op de vraag wanneer kan ik op pensioen gaan? En het pensioenbedrag komt eraan in het najaar van 2027.
0: In een stad in het zuidwesten van Duitsland zit een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen in totaal, zonder stroom. Dat komt door een brand in een transformatorstation. De netbeheerder denkt dat die brand is gesticht. Het incident doet denken aan twee voorvallen in Berlijn vorige herfst en begin dit jaar. Duizenden inwoners zaten toen dagenlang zonder stroom na gelijkaardige brandstichtingen. Speuters vermoeden toen dat een extreemlinkse groepering daarachter zat. Onderzoek zal moeten duidelijk maken of dat nu ook het geval is. En ex-Rolle Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Als tiener maakte Origi al naam bij de Rolle Duivels. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor België, waarin hij 3 keer kon scoren. En ook op clubniveau was Origi succesvol. Met Liverpool won hij onder andere de Champions League en ook de Engelse landstitel. Origi is 31 en zat sinds december zonder club en had al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Vanavond is er nog kans op buien, vooral in het oosten. Daarna droger bij temperaturen vannacht tussen 8 en 12 graden. Morgen start ook droog met enkele opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond opnieuw buien bij 18 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en vrij fris. Vanaf het weekend wel droger en ook warmer. Dit nieuws begon in Brussel. Daar is opnieuw protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn 2500 betogers aanwezig. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor twee pakken. Lidl, dat

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi!
1: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goed.

0: Het is 7:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De protestmars in Brussel is uiteindelijk toch uitgedraaid op relletjes. Aan het Centraal Station gooiden gemaskerde betogers met allerlei voorwerpen naar de politie, zoals stenen, eieren, vuurwerk en verkeersborden. De politie heeft een waterkanon ingezet om de betogers uiteen te drijven. Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week, donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be bekijken wat de gevolgen kunnen zijn van de pensioenhervormingen van de federale regering. Op MyPension is een nieuwe pagina toegevoegd. Wat betekent de pensioenhervorming voor mij? Dat zegt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
1: Het eerste wat er gaat komen is tegen de zomer een werkteller voor na te gaan hoe je staat ten opzichte van de malusvoorwaarden. Je moet minstens 35 jaar hebben van 156 dagen en 7020 dagen. Tegen de zomer gaan we die werkteller voor de malus, maar ook voor de bonus al lanceren, zodat de mensen wel al een zicht hebben van oké, hoe doe ik het op dat vlak? In het najaar gaan we dan voor iedereen die vroegste pensioendatum terug lanceren. En na de zomer 27 gaan we terug de pensioenbedragen lanceren.
0: In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die over de landsgrenzen heen gaat. Anne Berger van de federale politie.
2: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen, dat we één aan preventie willen doen en twee ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
0: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Vooraf was er al kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen zouden worden gehoord. In een rapport van de Spaanse ombudsman wordt het aantal slachtoffers geschat op meer dan 400.000, gespreid over tientallen jaren. Dat misbruik is pas recent echt aan het licht gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. En dan nog dit. Het bekende chocoladedrankje CCML verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. Tenminste, de naam verdwijnt. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al jarenlang onder die naam verkocht, alleen in ons land niet. Aan het product zelf verandert niets. De productie blijft in Aalter en Borne. Vanavond is er nog kans op enkele buien, daarna droger bij temperaturen vannacht van minstens 9 graden. Morgen begint droog met plaatselijk brede opklaringen, later stapelwolken en vrij fris, nog hooguit 18 graden. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 4.

0: In de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kessie, Kendo, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
1: Onmogelijk.
0: Zekerheden?
1: Onmogelijk.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De protestmars in Brussel is uitgedraaid op rellen. Aan het Centraal Station gooiden betogers met allerlei voorwerpen naar de politie, zoals stenen, vuurwerk en verkeersborden. De politie zette onder meer het waterkanon in en ook traangas. Ondertussen is de situatie weer gekalmeerd, zegt Dries Hiroel aan het Centraal Station in Brussel.
4: Het waterkanon is nu net weer weggereden en de meeste jongeren die lijken ook elders naartoe getrokken te zijn. De politie heeft dan traangas opnieuw ingezet omdat ze bekogeld werden door de manifestanten, door de jongeren. Het valt ook wel op dat dit de eerste keer is eigenlijk vandaag dat we de politie zo zichtbaar zien op straat. Tijdens die hele optocht van Poelaardplein aan het Justitiepaleis naar hier, Brussel Centraal, hebben we geen zichtbare politie gezien, wel in Burger. Dus mogelijk heeft de politie dan toch een beetje de tactiek veranderd.
3: Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Het parquet van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontig en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parquet zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die de landsgrenzen overschrijdt. Anne Berger van de federale politie.
5: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
3: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat dat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000 ligt, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. Er kan nog een bui vallen vanavond, vooral in het oosten. Daarna overwegend droog en wisselend bewolkt. Vannacht blijft het minstens 9 graden. Morgen begint droog met mogelijke opklaringen, daarna veel kans op regen. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris, hoogstens 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week

0: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel, tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook vandaag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Ondertussen zijn al 8 van de relschoppers van vandaag opgepakt. In Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd, volgens schattingen op meer dan 200 plaatsen verspreid over het land. De aanleiding is de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
2: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
0: Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project waar ook onder meer het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Franse, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
3: Wel, dit had het Europese prestige-defensieproject moeten worden. Hè. Een nieuwe 6e generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
0: Dankjewel, Jens. En dan nog dit. Het bekende chocoladedrankje CCML verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. Tenminste, de naam verdwijnt. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al onder die naam verkocht, alleen in ons land nog niet. Aan het product zelf verandert niets. De productie blijft in Aalter en Bornem. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint droog met plaatselijk brede opklaringen, later stapelwolken en vrij fris nog hooguit 18 graden. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Zin in Duitse kwaliteit?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
0: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 14.

Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd.

0: bus had geen bewakingscamera's aan boord. Vanavond konden familie, vrienden en fans een laatste groet brengen aan Margriet Hermans in een uitvaartcentrum in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed vorige week woensdag. Ze werd 72. Pas enkele weken geleden had ze te horen gekregen dat ze een heel agressieve vorm van kanker had. Margriet Hermans had een carrière van zo'n 40 jaar als zangeres, tv-figuur en politica. En ook vanavond bleek dat ze nog altijd geliefd was.
1: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
2: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven. Dat is hetzelfde precies of mijn moeder is gestorven.
3: Ondanks zo'n groot talent dat Margriet was, dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart. Ik heb het er moeilijk mee.
0: Woensdag is er de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans in de Landloperskapel van Merksplas. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal is de toegang geweigerd tot het vliegveld in Miami, 4 dagen voor het WK voetbal begint. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. De scheidsrechter had geen visum gekregen, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is vorig jaar nog verkozen tot de beste Afrikaanse scheidsrechter. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Als dat wel zo is, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA nog een vervanger zoeken. En de Deense voetballer Christian Eriksen heeft het ziekenhuis weer verlaten. Gisteren zakte hij in elkaar met hartproblemen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen ook al eens een hartstilstand tijdens het EK. Hij moest toen gereanimeerd worden. Sindsdien heeft hij een defibrillator die bij hartritmestoornissen een schok kan geven om het ritme te herstellen. Die defibrillator redde gisteren het leven van de 34-jarige Eriksen. Maar professioneel voetbal zit er voor Eriksen wellicht niet meer in, denkt ook sportcardioloog Jimmy Jacobs.
4: De lat ligt zeker hoger vandaag dan gisteren door dit nieuwe feit waar dat de defibrillator nu is moeten ingrijpen op opnieuw een levensbedreigende hartritmestoornis. Hij heeft die al een keer gehad in 2021. Toen is er een inschatting gebeurd dat voetbal veilig verder kon. Dit is een nieuw gegeven waar het artsenteam absoluut rekening mee zal moeten houden.
0: Het is meestal droog vannacht bij minstens 9 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna wisselvallig met buien, mogelijk zelfs onweer. 18 graden is dan de maximumtemperatuur. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig en maximaal 19 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd.

0: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project, waaronder meer ook het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
1: Wel, dit had het Europese prestigedefensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe zesde generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
0: Dankjewel, Jens. In de Duitse stad Reutlingen is er in de meeste woonwijken weer elektriciteit. Deze namiddag kwam een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom te zitten na een brand in een transformatorstation. Nu is een voorlopige oplossing

0: uitgewerkt. Daarom vragen de hulpdiensten dat mensen nog zuinig zouden zijn met elektriciteit. Het industriegebied en de bedrijventerreinen bij de stad zitten nog wel grotendeels zonder stroom. De politie heeft extra agenten ingezet om daar toezicht te houden. De Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel bestaat vandaag 200 jaar. Het was de Nederlandse koning Willem I die de oprichtingakte ondertekende op 8 juni 1826. Het instituut is dus ouder dan België. De Sterrenwacht deed in het begin ook de weerkundige metingen die nu op dezelfde site bij het KMI zitten, zegt René Oudemaier van de Sterrenwacht.
1: Bij de oprichting van de Sterrenwacht was weerkunde, meteorologie, een van de kerntaken. Nou ja, goed, het weer is blijkbaar nogal belangrijk in België, maar eigenlijk ook wel in de wereld. Dus dat gedeelte van de sterrenwacht werd steeds groter. En uiteindelijk zijn ze afgesplitst 100 jaar geleden. Dus het zijn niet alleen onze buren, het is gewoon familie.
0: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg vanavond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog, later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren namiddag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook, want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Er zijn ondertussen al 8 mensen opgepakt na de betoging van gisteren in Brussel. In de VS heeft een federaal rechter in Boston een maatregel van president Trump onwettig verklaard. Het gaat om een tarief van $100.000 dat Trump invoerde voor een nieuw werkvisum voor buitenlandse hoogopgeleide werknemers. Daarmee wou de president Amerikaanse werknemers meer kansen geven. Maar volgens de rechter is die maatregel niet wettig, omdat het congres een goedkeuring had moeten geven, want het gaat om een tax. Een 20-tal Amerikaanse staten, geleid door democraten, hadden de rechtszaak aangespannen, waaronder Californië. Zij krijgen nu dus gelijk. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Frankrijk is de afgelopen avond gedemonstreerd op zo'n

0: 200 plaatsen verspreid over het land, onder meer aan het Justitiepaleis in Parijs. Aanleiding was de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
1: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
0: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als Stoke ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
2: Nog niks gewonnen. Donderdag is het weer 0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden en met dezelfde ingesteldheid en dezelfde mentaliteit als de laatste twee wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er drie nodig.
0: En het vliegtuig van de Rode Duivels is zo'n half uur geleden geland in Seattle voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan hier in België. Dat wil zeggen dat de Rode Duivels daar meteen een eerste lichte training te wachten staat om de 10 uur lange vlucht te verteren en om zich aan te passen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt België zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog, later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Minister van Binnenlandse Zaken Ken Tij wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Ken Tij reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt, ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd aan de gerechtsgebouwen. De aanleiding voor het protest is de zaak van de 11-jarige Lianna. Zij werd vorige week dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk. De actievoerders vinden

0: dat de Franse justitie heeft geblunderd, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
0: En de Rode Duivels zijn geland in Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Volgende week maandag spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: hurts me.
1: Radio 2 Relax.

armen zijn verlaten. Straten grijs en nat.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur genomen hebben. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. In het oosten van Oekraïne, nabij de stad Kharkiv, zijn zeker 3 mensen gedood bij een aanval van het Russische leger. Ook Kharkiv zelf werd aangevallen, meldt de lokale overheid. Daarbij zouden zeker 6 mensen gewond geraakt zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kein Tij wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tij reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt, ook bij eerdere protesten was er geweld. En ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14 Nieuws.